0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Wij zijn
0: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn
0: hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Always full of fun, yes, Jam.

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

music first. Always on Jam 104.9. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brenet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen.
13: Wij zijn Jam FM.
11: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat, mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Leerlingen praten over mentale gezondheid en Vlad en Veronica naar Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Leerlingen van Futuris in Amstelveen zijn donderdag tijdens de interactieve theatervoorstelling Talk to Me met elkaar in gesprek gegaan over mentale gezondheid. Jongere experts van stichting Kikit speelden scènes over onder meer prestatiedruk, groepsdruk en zelfbeeld. Daarna spraken ze in kleine groepen met de leerlingen. De gemeente betaalt de voorstelling voor alle middelbare scholen in Amstelveen. Volgens landelijke cijfers ervaart ruim 30% van de 12 tot 16-jarigen mentale druk. De gemeente ondersteunt daarnaast onder meer jongerenwerkers op scholen en de Mental Health Art Tour. En de winnaars van Holland's Got Talent 2025, Vlad en Veronica, komen zaterdag 24 oktober naar Theater De Landing in Amstelveen. Het Oekraïense dansduo en levenspartners zijn op theatertournee met hun programma Revelation. In 3 persoonlijke dansstukken vertellen Vladislav en Veronica over hun gedwongen vertrek uit Oekraïne tijdens de oorlog en het opnieuw opbouwen van hun leven en carrière in Nederland. De voorstelling gaat over angst, hoop, liefde en veerkracht. Ook de dans waarmee het duo de finale van Holland's Got Talent bereikte maakt deel uit van het programma. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert bijvoorbeeld alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nachtvlinder excursie in het Amsterdamse bos en meedoen aan gratis online workshops. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse bos wordt een nachtvlinder excursie georganiseerd. Vlinders en andere nachtdieren staan centraal. Van 8 tot 10 uur 's avonds wordt de natuur ontdekt in het donker. Dit zal gehouden worden op donderdag 8 oktober aanstaande. De excursie is geschikt voor iedereen. In Amstelveen kan je deze maand gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
15: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp. En Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 9:45 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer driekwart opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is ons staan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Maatregelen tegen geluidsoverlast Schiphol en gratis wandelingen in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. Bewoners rond de Aalsmeerbaan bij Schiphol hebben minister Karremans gevraagd om maatregelen tegen de geluidsoverlast van vliegtuigen. Tijdens zijn bezoek aan de regio vertelden bewoners over verstoorde nachtrust en zorgen over gezondheid en luchtvervuiling. De minister zegt de zorgen serieus te nemen. Bewoners willen dat er snel iets verandert en dat gezondheid zwaarder meetelt bij besluiten over Schiphol. Volgende week kunnen inwoners van Amstelveen gratis meedoen met wandelingen in het Amsterdamse bos. Onder de naam Samen Buiten gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om ontmoeting en goede gesprekken houden. De wandelingen zijn van zaterdag 10 tot en met maandag 12 oktober. Aanmelden kan via de website van Walk of Life. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: make me wanna fly so high with you, girl. Yeah, baby. Sam Jack.
1: Beleef de magie van het Witte Doek.
2: Come experience the amazing illusions of
1: Jam FM at the movies.
3: En leuk dat je weer bent afgestemd op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in die bioscopen kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een echte Brad Pitt film met de titel Heart of the Beast. Brad Pitt speelt hierin de Special Forces officer James Belmont, die samen met zijn onafscheidelijke legerhond Odin diep in de wildernis van Alaska terechtkomen na een vliegtuigongeluk. Beiden hebben al heel wat oorlogstrauma's opgelopen die zo nu en dan langskomen. Omdat er geen hulp onderweg is en het 90 kilometer lopen is naar de bewoonde wereld, moeten James en zijn hond Odin door een meedogenloos zwaar terrein op zoek gaan naar hulp. In de film zien we de onafscheidelijkheid tussen de hond en zijn baas als ze samen moeten werken om ook hier te kunnen overleven. Een verhaal dat een beetje aandoet als een spannend jongensboek, maar vanaf nu te zien is in de bioscoop en gekeurd werd vanaf 16 jaar. De tweede film deze week is getiteld Charlie Harper. Een romantische film die start als Harper tijdens een bruiloft terugdenkt aan haar tijd met Charlie. We zien hoe ze Charlie heeft ontmoet en hoe ze eigenlijk terugverlangt naar hoe hun relatie begon als verliefd stel. Door de keuzes die ze beiden maakten zien we hoe alle keuzes bij elkaar de relatie tot een kantelpunt brengt. Charlie Harper is een schrijnend, ontroerend en meeslepende film die als kijker een steeds beter inzicht geeft in hoe deze relatie tot een onafwendbaar noodlot moest leiden. De film Charlie Harper is ook vanaf nu, vanaf 12 jaar, te zien in de bioscoop. Deze week de film Heart of the Beast over de relatie tussen een oorlogsveteraan met zijn hond, of de film Charlie Harper over een foutlopende relatie. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier. En hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
4: Close your eyes and what do you hear?
5: It's Jam FM.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketing tools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ah. Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Mag.
7: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
16: En daarmee is het even na 10 geworden. Simone, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: We zijn weer terug in de studio.
17: Ja, ja.
16: Voor 2 uur Start Me Up. Wat zijn jouw headlines?
17: Kinderen in Amstelveen drinken gezonder, maar bewegen minder. En samen wandelen voor mentale gezondheid.
18: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
19: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken.
6: En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden.
18: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
17: Kinderen in Amstelveen drinken minder vaak zoete drankjes dan een paar jaar geleden. Tegelijkertijd spelen zij minder buiten en gaan ook minder vaak lopend of fietsend naar school. Uit cijfers blijkt dat het aantal vijfjarigen dat maar 2 dagen per week zoete drankjes drinkt steeg van 50 naar 66%. En bij de 10-jarigen steekt dit percentage zelfs meer. Een goede zaak, echter. Het buiten zijn, fietsen en lopen naar school daalde. Dit werd gesignaleerd door de GGD. De gemeente Amstelveen, de GGD, Amstelveen Sport en wijkpartners zetten zich in door middel van campagnes op een gezonde en meer actieve leefstijl en worden zij geholpen om weer buiten te spelen, te sporten en gezond op te groeien. Inwoners van Amstelveen die graag samen naar buiten gaan, kunnen op 10, 11 of 12 oktober aansluiten bij een wandeling van Walk of Life in het Amsterdamse Bos. Niet om een prestatie neer te zetten, maar om elkaar te ontmoeten, een gesprek te voeren, te luisteren of gewoon samen een stukje lopen, wat ook weer voor verbinding zorgt. De wandelingen zijn bedoeld om even uit het hoofd en terug in het moment te komen. De groep vertrekt vanaf ingang Amsterdamse Bos, parkeerplaats Oude Karselaan. Om 9:30 verzamelen de deelnemers en om 9:45 wordt er gestart. De wandeling duurt tot 00:30. Deelname is gratis. Aanmelden kan via walkoflife.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je hier op Jam FM over 30 minuten. En lees je op onze website jamfm.nl.
18: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: I Want Your Love als opener hier bij Start Me Up op zaterdagmorgen. Met Simone en ondergetekende Michel zijn wij tot 12 uur bij je met nieuws en wetenswaardigheden. Een hele leuke gast direct om 10:15 om over meer sport in de herfstvakantie te praten. Dan heb ik het over Sanne Drieman. En om 10:45 hebben we niemand minder dan de woordvoerder van de Pluktuin hier uit Amstelveen. En dat ook alweer in het kader van de maand oktober en de herfstvakantie, wat er staat te gebeuren. Start Me Up. Goedemorgen Simone, een dag voor jouw favoriete dag van het jaar, Dierendag.
1: Ja, 4 oktober hè, maar ja, dat is eigenlijk voor mij iedere dag, maar dat terzijde.
0: Dat terzijde, maar je bent in een extra feestelijke stemming, daarom hebben we wat extra lekkers gehad hier in de studio voor de luisteraar thuis. En neem ik aan dat ook bij jou thuis een croissantje of iets anders voor de zaterdagmorgen ter ondersteuning staat voor de activiteiten van de zaterdag, want er is weer een hoop te doen in de regio van Amsterdam. Goed gebruik is om dat de activiteiten later te bespreken, maar eerst de onderwerpen van
2: vandaag de dag.
1: Ja, vandaag de dag is het Leidens Onzet. En waar dat vandaan komt, dat is de herdenking en viering van de bevrijding van de stad Leiden op 3 oktober in 1574. En dat was tijdens de 80-jarige oorlog. Daarnaast is het ook Wereld MSA-dag. En de kenmerken daarvan zijn, het zijn klachten van de MSA kunnen verschillen per persoon. En de klachten ontstaan meestal bij volwassenen tussen de 50 en de 60 jaar. Maar het kan ook eerder of juist later zijn. Er zijn twee soorten. MSA, MSAP en MSAC. Als je MSAP hebt, dan heb je meestal last van een paar van deze kenmerken. Je trilt en beweegt traag en schokkerig. Je hebt wat stijve spieren. Moeite met je lichaam recht houden. Problemen met ademhalen. Lage bloeddruk als je opstaat. En moeite met je plas ophouden. Koude paarse handen. En, jawel, morgen 4 oktober is de Dierendag. En waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, Dierendag komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar de Duitse schrijver en activist Heinrich Zimmermann deze dag in 1925 in het leven riep om aandacht te vragen voor het dierenwelzijn.
2: Vandaag in het verleden.
1: Vandaag in het verleden, de maand oktober, staat van oudsher ook wel bekend als de Rozenkransmaand. En dit heeft alles te maken met een beroemde zeeslag uit 1571, waarbij een christelijke vloot het opnam tegen het islamitische Ottomaanse Rijk, de slag bij Lepanto. En daaruit zijn diverse gezegdes ontstaan, bijvoorbeeld. Brengt oktober vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild. Een koude oktober, een zachte nieuwjaarsmaand. Een warme oktober, een koude februari.
0: Nou, dan beginnen we met een warme oktober. Dus ik hou de wintersportcamera's maar weer in de gaten. Of er voldoende sneeuw in de buurt.
1: En dan ga je je ski weer uit het vet halen.
0: Eerst mijn schouder herstellen, want daar heb ik nog steeds last van. Ja. Dus dat wordt gevaarlijk. Yeah. Even kijken, hebben we dat en dat gehad. Dan hebben we nog dit onderwerp.
2: Vandaag in het nieuws.
1: Ja, vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. En de schaatsbaan, jawel, op het Museumplein in Amsterdam, die komt terug vanaf 24 oktober 2026 tot en met 16 januari 2027. En jawel, ik zag ook de oliebollenkraam alweer staan. Dus als je lekker aan het schaatsen bent, kun je langs de oliebollenkraam om een lekkere versnapering te halen.
0: Ja, hou je van oliebollen?
1: Ja, heerlijk. Ja, maar ik ben blij dat dit hele jaar niet staat, want anders dan vrees ik dat
0: moeten we hier de studio uitbreiden.
1: Zoiets.
0: Vandaag ook even speciaal aandacht voor onze goede collega die in een wetenschapssituatie is Hans van Soest. Heel veel luisterplezier de komende uren. En een goede beterschap namens Simone en mij natuurlijk. En alle andere collega's van Jam FM. Tot zover zo direct het gesprek met Sanne over een sportweek direct in de herfstvakantie.
3: New music first. Always on Jam 104.9. What?

0: Begonnen met muziek van Paris Alexa en het is getiteld Honeymoon. Hier bij Jam FM alweer de hoogste tijd voor een goed gesprek op deze zaterdagmorgen. Na de studio is gekomen niemand minder dan Sanne Drieman. Sanne Drieman is sport in de functietitel van, Sanne, hoe noem je dat?
1: Coördinator sportstimulering.
0: Coördinator sportstimulering en dat speciaal voor Amstelveen Sport.
1: Ja, voor Amstelveen Sport.
0: En Amstelveen Sport is een onderdeel wat gesponsord wordt door de gemeente Amstelveen. En daar worden een aantal sportactiviteiten begeleid, gecoördineerd, ondersteund. En een van die fantastische, enthousiaste ondersteuners staat vandaag live in de studio. Helemaal vanuit Lelystad op deze zaterdagmorgen. Hier in Oudekerk aan de Amstel. Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jong van geest en van hart. En ben je in deze functie hoeveel jaar al werkzaam?
1: Nou, in deze functie die ik nu heb als coördinator pas een paar maanden. Maar ik werk al 3 jaar bij Amstelveen Sport op de afdeling sportstimulering.
0: Oké, en er staat voor de herfstvakantie een leuke activiteit voor de jeugd in de planning in de organisatie. En daar wil ik jou vragen, wat zijn de onderdelen waar je even extra aandacht voor wil vragen?
1: Ja, er zijn meerdere onderdelen die we natuurlijk gaan doen. Maar ik denk dat het leuk is om even over de beweegbus te hebben. Die op maandag en vrijdag rijdt door Amstelveen. En dat we dan 4 locaties hebben. Want we hebben het net natuurlijk in het nieuws gehad. Dat de jeugd meer moet bewegen. Dus iedereen kan aansluiten bij de beweegbus. En dat is natuurlijk ook gratis. En we hebben het Peuterfestival.
0: In de herfstvakantie?
1: In de herfstvakantie, dat is op de dinsdag. En op de woensdag en donderdag hebben we het Luchtkussenfestival. En dat is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. En dan sluiten we de week af met een aquarace in het zwembad. Op bootjes kan je dan en door het zwembad gaan. En dan moet je een heel parcours af. Heel erg leuk.
0: Leuk. En voor welke doelgroep is die waterrace?
1: De waterrace mag iedereen aan meedoen. Dus dat mogen kinderen, maar papa's en mama's mogen ook even bewijzen hoe goed ze zijn erin.
0: En ze hoeven niet hun zwemdiploma te...
1: Zwemdiploma A is altijd vereist. Ja.
0: Vereist om aan zo'n evenement mee te doen. Dat staat behoorlijk. Dus van maandag tot en met vrijdag, de herfstvakantie. Start op welke datum?
1: De herfstvakantie start officieel 11 oktober. Dus dat is op de zondag. En dan gaan we de hele week nog door tot 18 oktober.
2: Volgende week begint het eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nog 1 week om op kracht toe te komen. Nou, hartstikke leuk. Dit is heel veel. De website waar deze onderwerpen terug te vinden zijn.
1: Ja, je kunt naar amstelveensport.nl/vakantie-activiteiten gaan. En dan kan je alle informatie vinden en tickets kopen natuurlijk.
0: Want het is niet helemaal gratis?
1: Nee, de Peuterfestival en het Luchtkussenfestival kosten €4,50.
0: Dat is een hele redelijke prijs.
1: Maar je betaalt alleen voor de kinderen, niet voor de ouders.
0: Dat is dan alweer een kopje koffie uitgespaard of iets anders wat je daar te drinken wil nemen. Dit is het eerste onderdeel. Je hebt nog een ander onderdeel, dat heet de sportproeverij. Dat doen we zo direct na de muziek.

0: De groep heet Funky Ghost Production. I'm coming for you hier bij Jam FM en in de studio live. Niemand minder dan Sanne Drieman van Amstelveen Sport. We hadden het zo direct toen net over de vakantie, de herfstvakantie voor de kinderen geactiveerd staande. En dat begint volgende week zondag. Even daarna in november staat er nog een leuke activiteit. En dat heeft de titel Sportproeverij meegekregen. Je hebt een drank, een wijnproeverij, een eetproeverij, kan ik me voor de geest herhalen. En er was ook een proeverij met een wandeltocht langs horeca in Amstelveen, hebben we ook al gehad. Maar nu hebben we de sportproeverij. Sanne, wat is dat?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. De sportproeverij die is 7 november in wijkcentrum De Meent is die. En de sportproeverij is voor iedereen van 55 plus. En dan kun je allemaal verschillende sporten uitproberen die geschikt zijn voor iedereen van 55 plus. Dus denk hierbij aan all-star tennis, maar ook aan padel. Denk aan Michael Weber, die heeft allemaal beweeglessen. Je kan meedoen met de pompoenwandeling. En daar zit ook weer Walk of Life bij. De startbaan die wandelgroepen hebt, die lopen daarin ook mee. Dus er zijn heel veel dingen die je kan uitproberen dan.
0: En dat is speciaal voor de doelgroep 55 jaar en ouder?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Dan start het ook op een tijdstip voor 55 jaar en ouder?
1: Ja, we starten om 9 uur 's ochtends met een ontbijt voor iedereen.
0: Ook met ontbijt?
1: Ja, met ontbijt. En
0: Overdekt?
1: Ja, zeker. Ja. Het is in wijkcentrum De Meent.
0: In Amsterdam.
1: Dus we zitten binnen en we zitten in de sporthal daar. En om 9:30 hebben we een grote opening. En ik mag jullie de primeur geven.
0: Dankjewel.
1: Want Olga Commandeur komt de opening doen. En ze gaat hem openen. En daarna doen we direct een beweeglesje. En een vitaliteitsworkshop waar iedereen aan mee kan doen.
2: Ja, zij is natuurlijk bekend van een programma op tv. Van,
0: de ochtendsport, toch?
1: Ja, Nederland in Beweging. Ja, zeker.
2: Ja, leuk.
1: Ja, heel leuk. Dus dat is fantastisch.
0: Welke hoeveel lente stelt Olga op dit moment?
1: Dat weet ik
0: die
1: niet.
0: Die is al zoveel jaar op televisie. Maar
1: ja,
0: moet opzoeken, dat hou je
1: ja, vast.
0: Komt dus speciaal die dag. Welke datum is dat ook weer?
1: Ja, 7 november.
0: Dus en zaterdagavond 6 november even blokken skippen. Dat ik 9 uur wakker ben om naar de Meent wijkcentrum in Amstelveen te komen.
1: Ja, zeker. En dan is tot 2 uur is de interactieve informatiemarkt. We hebben een heel leuk dagprogramma. Je kan ook om 4 uur bijvoorbeeld meedoen met de sportpubquiz, als dat meer je ding is. Dus het is een heel gevarieerd programma.
0: Informatie vinden de mensen
1: op? Ja, die kan je vinden op amstelveensport.nl/sportproeverij.
0: Sanne, mag ik je hartelijk bedanken voor de komst naar de studio. Hartstikke leuk. 2 fantastische onderwerpen. En we zien elkaar zeker 7 oktober en november.
1: Ja, superleuk. Dank je wel.
3: Jam FM. Always smooth and funky.

0: beetje uitzonderlijk, maar ik kon het je niet onthouden. Een paar Barcelona-invloeden van afgelopen week waar ik vertoefd ben. En deze zomerse klanken wilde ik meenemen naar Oudekerk en Amstel. Simone, wat zijn jouw headlines?
1: Kunstenaar exposeert in het gemeentehuis.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: In het gemeentehuis van Ouder Amstel, gelegen aan de Vondelstraat 1, is tot en met vrijdag 30 oktober werk te zien van de Duivendrechtse kunstenaar Bout Argelo. Onder de titel Inspiration of Art toont hij een deel van zijn tekeningen. Zijn inspiratie haalt hij uit alledaagse dingen die hij op een andere manier bekijkt, bijvoorbeeld vanuit een andere hoek. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8:00 in de ochtend tot 5:00 in de middag en vrijdag van 8:00 in de ochtend tot 12:00 in de ochtend. Het gemeentehuis bevindt zich aan de Vondelstraat 1 in Ouder Amstel. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.

0: Hot Jam van deze week, Midas Touch, getiteld van Jared Lawson. En hij heeft ook nog een artiest collega erbij genomen. Zijn naam of haar naam is Swatkins.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Waar je ook bent, waar je ook luistert, wat je ook aan het doen bent, feel good. Dat geven wij je mee van achter de microfoon namens Simone en mij. Met het mooie nummer D's, met een D zoals je hem spelt en schrijft en dan een Z erachteraan. In een momentje gesprek met de pluktuin, de woordvoerder of voerster daarvan, voor het evenement wat eraan staat te komen in deze maand oktober, met het oog op de Halloween eind van deze maand. Die gaan we zo bellen, hebben we live hier in de uitzending. Eerst nog even een stukje muziek. De groep heet Aura en het is You and Me Tonight. Met welke voorstelling je daar dan op mag hebben, neem je kwalijk.
1: I know she's gonna be surprised. Oh, this key keeps getting stuck in the lock.

0: De muziek van Aura, zoals getiteld en de titel You and Me Tonight. Aan de telefoon hebben we niemand minder dan Gert. Gert van de Pluktuin uit Amstelveen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Een man met een rijke ervaring voor het werk wat hij doet in de pluktuin. Want Gert, hoe lang ben je al werkzaam voor de pluktuin die dit jaar 25 jaar bestaat?
1: Nou, ik doe het nu 17 jaar. Maar mijn vrouw, Annemarie, die is er dus vanaf het begin mee begonnen. Dus 25 jaar.
0: Geleden. Ja. Het startte op als een goedwillend idee, project. Hoe is het, het ontstaan, de pluktuin?
1: Nou ja, het was in het begin. Dit is eigenlijk de kwekerij van haar ouders, van mijn schoonouders dus.
0: Ja.
1: En langs de Amstel zaten allemaal kwekerijen, voornamelijk rozenkwekerijen. En die zijn langzaam zeker allemaal verdwenen, want het moet grootschaliger en dergelijke. Dus ook deze kwekerij is gestopt, ruim 25 jaar geleden. En toen is mijn vrouw, die was altijd, zij zijn opgegroeid in de bloemen, dus dat is echt een bloemenmeisje.
0: Ja.
1: En ze was ooit ergens in een pluktuin geweest en was meteen helemaal verkocht. En toevallig stopte hier dus haar moeder, destijds haar vader was al overleden, maar haar moeder stopte met de kwekerij. Dus toen, ja, toen was 1 en 1, 2, toen dacht ze, zoiets ga ik ook doen.
0: En voor alle luisteraars die geen groene vingers hebben, wat kun je vertellen over het opzet pluktuin?
1: Het opzetten van een pluktuin. Nou ja, het is in eerste instantie heel kleinschalig begonnen. Maar ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je begint met het zaaien van bloemen. Of het planten van tulpenbollen bijvoorbeeld. En nou ja, dan komen daar bloemen uit.
0: Ja.
1: En die kun je afplukken. Dat is eigenlijk niet heel erg anders dan een professionele kwekerij dat doet. Alleen nu kunnen mensen dat zelf doen. En maar is het allemaal.
0: Het woord plukken in de ruimste zin van het woord. Want ik heb nog nooit een tulp geplukt of gezien. Dat wordt toch gesneden?
1: Ja, nou, tulpen, dat is een leuk voorbeeld. Want tulpen, die proberen wij zoveel mogelijk, dat de mensen die met bollen al uit de grond trekken.
0: Oh.
1: Het is anders dan dat het in de professionele wereld gaat. Want dan, ja, gaat het, dan worden ze afgesneden en dan worden ze in de winkel verkocht, zeg maar. Maar wij vinden het juist leuk dat je en de bol hebt en de tulp. En die bol, die kun je dan volgend jaar weer gebruiken. Of die kun je weer het najaar weer in de grond stoppen en dan heb je volgend jaar weer een tulp.
0: Recycling. Ja.
1: Eigenlijk een soort van recycling, ja. En dat voor is jullie, met name voor kinderen leuk om te horen. Dat ze, dan leren ze ook een beetje van hoe de natuur werkt.
0: Ik begrijp de opzet, ik begrijp de opzet. En je knipt dan thuis de bol af, die laat je verdrogen in een schuurtje of wat dan ook. En het jaar zet je hem weer in de tuin.
1: Precies,
0: oké, okay.
1: Ja.
0: En daarnaast hebben jullie dan nog andere varianten van bloemen en groeiende producten.
1: Ja, alles met het seizoen mee.
0: Alles met het seizoen. En nu even aandacht voor het seizoen oktober. Wat hebben jullie nu onder de aandacht gebracht?
1: Nou, op dit moment is het pompoenenmaand. Het is net begonnen.
0: Ja.
1: Dus hebben we pompoenen. Wat er heel veel gebeurt is de klassieke Halloween pompoen. Die wordt uitgehold en er wordt een gezichtje uitgesneden. Nou, dat gebeurt heel veel hier. Mensen met kinderen komen dat hier doen. Heel veel expats wonen hier in de buurt natuurlijk. Dus die zijn dat van oudsher gewend.
0: Kun je het even in het Engels vertellen?
1: Ja, pumpkin carving. Ja.
0: Oké, okay, ja, ja, heel goed.
1: Steeds meer Nederlanders ontdekken ook hoe leuk dat is om te doen. Wat we tegenwoordig ook meer doen is pompoen uithollen voor volwassenen. En dat kan zijn met een groepje vrienden of met een bedrijfsuitje of iets dergelijks. Want het is in wijze precies hetzelfde. Alleen volwassenen maken er natuurlijk wel iets meer een kunstwerk van. Die zijn iets vaardiger.
0: Ja.
1: Dus ze maken de mooiste dingen.
0: Ja, ja, ja, zeker. Heb ik gezien. En dan met een lichtje erin, dan krijg je echt de meest fantastische creatie. Zelfs soms met een lichtslinger weer om de pompoen heen, wat ze met allerlei lichtjes weten te maken. Het valt me op dat in Amstelveen Halloween steeds meer aandacht krijgt. Internationaal, mensen van India tot Azië, ver in Azië, die meelopen op de avond en verkleed, verkleurd aan de deur komen. En even kijken, wat wilde ik vragen? De dag, jullie zijn normaal van 10 tot 5 open op zondag van 11 tot 5. Als je binnenkomt, betaal je daar dan entree voor?
1: Geen entree, nee. Je komt binnen en je datgene wat je bestelt of wilt doen, daar betaal je voor. Dus als je een pompoen wilt uithollen, dan betaal je daarvoor. Of als je een kopje koffie wilt of zoiets dergelijks. Maar het is niet dat je echt entree betaalt om binnen te komen.
0: Nee, maar verder alle attributen om het helemaal leuk te maken met mes en snijwerk en advies, zijn jullie daarvoor aanwezig?
1: Ja, zeker. Ja. We hebben alle materialen. En uiteraard alle pompoen. Dus ja, dat is hier.
2: En kun je misschien nog even het adres noemen waar mensen terecht kunnen om te gaan plukken?
1: Ja, dat is Amsteldijk Zuid, 183C.
2: Amsteldijk-Zuid. Oké.
1: Ja, en dat is in het dorp Nes aan de Amstel. Onderdeel van de gemeente Amstelveen. Ja. Maar het is in Nes aan de Amstel.
2: Oké, Amsteldijk. Wil je het nummer nog een keer zeggen? Amsteldijk-Zuid nummer?
1: 183C.
2: 183C. Oké. Nou, ik ben ook geïnteresseerd, dus ik heb het even genoteerd.
0: Hartstikke leuk. Ik wens jullie heel veel succes. Mooie droge weekenddagen om bij jullie te komen pompoenen oppakken en te fatsoeneren voor Halloween. Dankjewel voor je bijdrage. Fijne dag.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Bye bye.
1: Ja hoor. Oké, dag.

0: Gezinnen met een laag inkomen kunnen een kindpakket aanvragen voor het schooljaar 2026-2027. Het gaat om een geldbedrag wat je per kind kunt aanvragen voor bijvoorbeeld schoolkosten of sport, culturele activiteiten, een internet of een laptop. En dus gezinnen die een bijstanduitkering krijgen van de gemeente hebben het kindpakket in augustus automatisch ontvangen. En gezinnen met een laag inkomen die het bedrag nog niet hebben gekregen kunnen nu een aanvraag indienen. En meer informatie over het kindpakket, de voorwaarden en het aanvragen staat op www.amstelveen.nl/extra-geld. /uw-kinderen. Nou, een heel verhaal.
1: Gewoon extra geld voor uw kinderen. Ja, googelen, Amstelveen, dan kom je er ook.
0: Dat is voldoende. En hier vind je ook meer informatie over de zwemregeling voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. En de tabletregeling voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. En inwoners met vragen over geldzaken, werk, wonen, welzijn, zorg, schuldhulpverlening of jeugdzorg kunnen terecht bij het sociaal loket van de gemeente
1: Amstelveen.
0: Amstelveen.nl.
1: Ja, heel goed. Sociaal loket, gemeente Amstelveen. En dan vind je het ook. Bijna op naar de klok van 11 uur. Zo direct nog even de headlines. Maar eerst muziek van Atlantic Star. Hier is de Silver Shadow.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren.

0: door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ah. Oeh, gaat het?
5: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Lekker laden. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Simone, het is 11 uur. Wat zijn jouw headlines?
11: Herfst rondvaart in het Amsterdamse bos en grip op je overgangsbrein.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Ook vandaag, 3 oktober, organiseert het Amsterdamse Bos een rondvaart door dit gebied. Stap aan boord en laat je meevoeren door het bos. Een palet van herfstkleuren, waarbij de natuur vertraagt, de stilte terugkeert en ontdekt dit jaargerijden vanuit een ander perspectief. In oktober en november wordt er 2 keer per week gevaren op woensdag en zaterdagmiddag. Trek iets warms aan en beleef tijdens deze tocht de magie van de herfst in het Amsterdamse bos. De toegang kost €10 per persoon. Je kunt omstappen naast het terras van de Amsterdamse manege. Selecteer op de website de gewenste datum, daarna het tijdstip en het aantal kaarten. Vergeet je ineens waarom je naar de keuken liep? Schiet de naam je niet meer te binnen of heb je een korter lontje dan gewend? Tijdens een bepaalde levensfase verandert er veel in het lichaam, wat ook invloed kan hebben op het brein, bijvoorbeeld geheugen, prikkelverwerking, energie en emoties. Coherente organiseert daarom de cursus Grip op je overgangsbrein. In 8 weken krijgen dames inzicht in wat er tijdens deze periode gebeurt en ontdekken hoe ze daarmee om kunnen gaan. De cursus start 3 november op dinsdag van 8 tot 9 uur in de avond en vindt plaats in het dorpshuis, gelegen aan het dorpsplein 60 in Duivendrecht. Deelname kost €25 en aanmelden kan via coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.
12: Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Welkom bij de herfstklanken van Earth, Wind & Fire. Start me up. En dat was de titel, natuurlijk getiteld In The Stone. Jam. De tweede uur Jam FM Start Me Up met Simone en ondergetekende met daarbij zo direct om 10:15. De streektelefoon, daar hebben we weer een leuke kandidaat voor, denk ik, gevonden door degene die dat 14 dagen geleden op heeft gezet. Want vorige week stonden we live in Duivendrecht, wat ook een heel leuk evenement was. Maar daar heeft de streektelefoon even voor moeten parkeren. Simone!
1: Ja, we hebben diverse...
2: Vandaag jarig.
1: Excuus, we hebben diverse jarigen vandaag. Zo is onder andere Lars Bors, beter bekend als Snelle. En hij is een Nederlandse rapper, zanger en tv-presentator. En Lars is geboren op 3 oktober 1995 en wordt vandaag 31 jaar.
0: Vandaag ook jarig niemand minder dan Gwen Stefani, Amerikaanse zangeres en actrice. Speciaal voor het muziekgenre rock, pop en dance zangeres. Verder is ze songwriter, modeontwerpster en actrice. En Gwen mag vandaag 57 kaarsjes uitblazen.
1: En dan hebben we nog Zlatan Ibrahimovic, een Zweedse voetballer. En hij heeft onder andere gespeeld bij Ajax en Barcelona. En Zlatan is geboren ook op 3 oktober 1981 en is nu 45 jaar oud. En verder, er zijn natuurlijk nog veel meer mensen jarig. En namens alle medewerkers van Jam FM wensen we jou natuurlijk een hele mooie dag. En van harte gefeliciteerd.
0: Ja, ook altijd een vast onderdeel van Time for Lunch is iemand jarig. Vlak na 12 wordt daar ook aandacht aan besteed.

0: Jam FM. New music.
1: En die hou je voor mij even te goed.
2: Streektelefoon.
1: Het is 11:15, de hoogste tijd voor de streektelefoon. Wij gaan bellen, we weten niet met wie, waar vandaan en over welk onderwerp. Dat wordt zodra duidelijk als we het nummer draaien en toetsen. Even kijken, zo direct de telefoon, maar eerst het nummer draaien, Simone.
3: Ja, 06. Ja. Oh, je hebt het nummer. Yes, we gaan eerst bellen en kijken wie er aan de andere kant van de lijn
1: zit.
3: En hangt, zit, ja. Staat.
1: Hadden we 14 dagen geleden Piet Postema, die heeft hem doorgegeven aan...
4: Ben Kremer.
1: Ben, goedemorgen. Welkom bij Jam FM. Welkom bij Start Me Up. Vriendelijk bedankt dat je de telefoon hebt overgenomen, aangenomen van Piet Postema. Jullie kennen elkaar vanaf welk onderwerp?
4: Wij zijn samen golfers bij de Amsterdam Old Course.
1: Oké. Okay.
4: Gevestigd bij Duivendrecht.
1: Ja. En daar wil je al wat meer 19... over gaan? Al sinds 19? Ja.
4: 34 bestaat die golfbaan al.
1: Oké. Okay. En daar wil je wat meer over gaan vertellen?
4: Ja, graag.
1: Oké, dan zetten we even de wekker zoals het gebruikelijk is. Dat doet Simone ter ondersteuning. De komende minuten zijn voor jou, Ben, om over dit onderwerp wat meer te vertellen.
4: Dankjewel. Ik golf sinds 2009. Heb ik mijn golfvaardigheidsbewijs gehaald. En ik ben in 2011 lid geworden van de Amsterdam Old Course. Zoals ze zegt, de oudste golfbaan van Amsterdam. Het was vroeger een 18-holsbaan en is nu nog maar een 9-holsbaan. Maar wel heeft de A-status, dus er spelen veel competities. En het is prachtig gelegen onder de Utrechtboog. En de Utrechtboog is een spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Bijlmer Arena. En daar speel ik met veel genoegen. En wat leuk is, samen met Piet doe ik daar ook, heb ik daar veel natuurprojecten gedaan. En Piet is jager geweest, dat weten jullie nog allemaal van de vorige keer. Maar Piet plaatste ook daar eendenkorven. En wij doen veel aan natuurversterking daar op de golfbaan. En daar wou ik het even met name over hebben. De golf heeft een wat elitair imago. Maar wij zorgen ook voor een hele mooie groene omgeving. We hebben vogelhuisjes, we hebben ijsvogelwanden en wij snoeien daar wilgen. We hebben hakhoutstoven, we hebben bijenkorven, we hebben een voedselbos, een fruitboomgaard. En wat zo leuk is daar, is je kan daar dus prachtig golf spelen en je kan daar ook goed
1: vrijwilligerswerk doen.
4: Vrijwilligerswerk doen, tuinwerk en snoeiwerk. En dat is waar ik erg van hou. En ik stuur daar ook allerlei andere spelers op aan. Houtwallen bouwen.
1: Ja.
4: En de baan mooi houden.
1: Oh, ja, een sport.
4: Dus ik ben daar een soort groene concierge.
1: Ja. Waarom de andere mensen hoor je dat ze functiedienst hebben achter de bar. Hebben jullie een taak erbij om op het groene gebeuren, op het terrein, de golf course, ja, als ik het officieel moet noemen, jullie werk doen. En dat doen jullie met hoeveel mensen?
4: Wij hebben zo'n 10 tot 15 klussers per project beschikbaar. En het is wat mensen ook zelf leuk vinden om te doen. En de een houdt meer van snoeien, de ander houdt meer van heggen knippen.
1: Ja.
4: En andere mensen doen weer meer met vogels.
1: Oké, okay. Ja. Mensen met een sportief groen hart. Wil je de website noemen van de vereniging?
4: De website, dat is www.amsterdamoldcourse.nl. Dat is de eerste.
1: Ja.
4: www.amsterdamoldcourse.nl. En dan hebben we nog één, en dat is meer historisch. Alle feiten erover, dat heet www.amsterdamoldcourse.com. En daar staan ook alle data in van vanaf 1934.
1: Oké, okay, hartstikke interessant. Dankjewel voor je bijdrage. Ik wil je verzoeken om een leuke foto met een eendenkorf of een golfclub naar onze website toe te sturen, waar je de link van hebt gekregen. En vervolgens op zoek te gaan, zonder nu al een naam te zoeken wie je wellicht in gedachten hebt, om volgende week hier in de uitzendingen te komen voor het onderdeel Streektelefoon.
4: Ja, dat ga ik doen. Dankjewel.
1: Jij bedankt.
4: En leuk om in jullie uitzending te zijn. Ik vind het een mooi initiatief.
1: Bedankt voor het compliment. We gaan ons best doen om het vol te houden. Dankjewel, Ben. Goed weekend. Groetjes.
4: Oké. Okay. You. Bye-bye.
1: Klanken van The Furious Funkus. We zouden funk. Nou, hoe meer titels je kan verzinnen met funk.

Ik had er nog nooit van gehoord. Suki Sol. En heerlijk uptempo, Ain't No Doubt. Als de vrijdagavond niet te laat is geworden en je inmiddels de ogen wijd open hebt om kijken, een paar minuten voor 11:30 zo direct de headlines. Maar eerst nog even.

0: We brengen je graag op een hoger niveau. I Get Lifted, Michael Gray en Barbara Tucker in combinatie. Muziek hier bij Jam FM en op de 104.9 in Amstelland. DAB kan ook afstemmen op je radio. En verder natuurlijk via de app kun je me downloaden. Dan heb je hem 24 uur per dag all over the world. En op de website hebben we ook een drukknop voor onze muziek. Simone, wat zijn de headlines voor jou na het nieuws van 11:30?
1: Open huizendag in Ouder Amstel.

0: Rotterdam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Het aantal dieselpersonenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Op zoek naar iets nieuws? Vandaag kun je in Ouder Amstel 25 te koop staande woningen zonder afspraak komen bekijken. De huizen in Ouder Amstel die meedoen aan de officiële Openhuizendag staan verspreid over de gemeente. 14 in Ouderkerk aan de Amstel en 11 in Duivendrecht. Het goedkoopste huis begint bij €375.000. Niet aan Ouder Amstel gebonden. In de buurtgemeenten zoals Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen kun je zaterdag nog eens 986 open huizen bekijken. Kijk voor meer informatie op funda.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.

0: smaakverschillen. Ik dacht leuk voor de zaterdagmorgen. The Whispers and I Can't Do Without You. En dan even de aandacht voor morgen, Simone.
1: Ja, de tv bestaat natuurlijk ook 75 jaar.
0: Ook?
1: Ja, ook bestaat 75 jaar. En er is ook een evenement. En dat is op zondag 4 oktober. En heb je nog geen plannen? Je kunt bij Beeld en Geluid in Hilversum een live radio-uitzending vanaf de perstribune meemaken. Of je kan zelf ook radio maken met de medewerkers van het programma De Nachtzuster. Ja, ook is er een quiz. En je kunt je kennis testen met 75 jaar tv-quiz. Of ga op de foto met de bekende camper van het programma. We zijn er bijna. En ja, ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Ze kunnen zich laten schminken. Ze kunnen cupcakes bakken en versieren met Pien van Bennekom. En ook het Media Museum is deze dag, jawel, gratis te bezoeken.
0: Ja, dat scheelt een slok op een borrel. Want ik geloof dat het al €17,50 als het niet nog hoger is om daar naar binnen te komen.
1: Is best pittig.
0: Ja, dus, wil je morgen daar vanaf 11 uur.
1: Ja, wil je daar een kijkje nemen, kun je nu gratis naar binnen.
0: Ja,
1: en ook bij Omroep Max kun je zelf ervaren hoe het eraan toe gaat voor de camera. En dan kun je ook bijvoorbeeld oefenen met de autocue samen met Masha de Roy. En je kan ook meespelen met de geheugentrainer en bekijken het decor van Met het mes op tafel. En buiten speelt Jan Slachter de Max Bingo. En er is een optreden van de Bevers, jawel. En kun je met Duco meedoen aan Nederland in beweging.
0: Die man die is ook voor iedere ding te vangen. Op zijn vrije zondag komt hij daar de Max Bingo doen live voor het publiek.
1: Ach ja, doe jij dat wel eens, dat programma Nederland in Beweging, iedere ochtend?
0: Nederland in Beweging?
1: Ja, dat is iedere ochtend. Kun je meedoen vanuit je luie stoel eventueel.
0: Ik stap op de fiets.
1: Oh, dat is ook prima, toch? Ja. En laat ook je eigen Max Magazine cover maken. Er is koffie, thee, limonade en ijsjes. En ook dat is gratis. Wil je hier meer informatie over hebben, dan kun je die vinden op mediapark.nl.
0: Hartstikke goed. Veel plezier morgen. 11 uur gratis het Mediapark op met allerlei nieuws en activiteiten.

0: Georgie Porky in een dansbare uitvoering van de groep Charmee. En die hebben Luther Vandross niet eerst de beste erbij gezocht om dat uit te voeren. En daar hoorde je zojuist de klanken van. Over dansbare muziek gesproken, Dance Classics avonding die je misschien met een vraagteken als planning voor eind oktober, 31 oktober in de planning had staat voor Turbo 2000 in Uitgeest. Die avond gaat helaas niet door, je moet een andere locatie zoeken. Simone, wat hebben we nog als interessant in het muziekspectrum helemaal aan de andere kant te vermelden voor Oudekerk en Amstel? Duivendrecht in dit geval.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we hebben genoeg te melden. Limbris, prijswinnaar is Bert Natter en pianist Marcel Worms. En ze brengen een indrukwekkende concertlezing naar de Kleine Kerk. En Bert Natter is een auteur en Marcel Worms is een concertpianist. En die slaan op zondagmiddag 11 oktober de handen ineen voor een wel heel bijzondere concertlezing rondom Natters nieuwe roman. En die heet Aan het einde van de oorlog. En deze geslaagde roman die onlangs werd bekroond met de Libris Literatuurprijs 2026. Dat vormt het uitgangspunt voor een aangrijpende middag waarin literatuur en klassieke muziek naadloos in elkaar overvloeien. En deze concertlezing vindt plaats op 11 oktober, 's middags om 3 uur in de Kleine Kerk. En deze kerk bevindt zich aan de Rijksstraatweg 129 in Duivendrecht. De reguliere entreeprijs bedraagt €20. En kun je reserveren via de reserveerknop op hun website. En Michel weet deze website.
0: Michel. Oh, dat ben ik. Neem de kaart.
1: Ja.
0: www.csdkkd.nl CSDKKD. CSDKKD. Kun je onthouden. Pas wel bij je mooi bij de kerkmuziek. Nee hoor, ik heb het over muziek van de Shapeshifters. Hier is Sensitivity, speciaal voor jou.

0: ik moet eerlijk bekennen dat ik er maar mijn collega's dankbaar voor moet zijn dat ze dit nummer eerder bij Jam FM hebben laten horen. Ik denk, hey, copy-paste voor zaterdag. Misschien nog wel even een reminder. Maar uptempo misschien net na de koffie en het ontbijt of de vroege brunch. Stevig aan de klanken. Ik heb zo direct wat aardigs voor je van Glenn Jones. Maar even vooruitkijkend op de weekendescapades voor de komende weken.
1: Ja.
0: Morgen dierendag.
1: Morgen is het dierendag.
0: Staat bij jou warm in het hart.
1: Heel warm.
0: En daar speciale aandacht voor.
1: Ja, klopt.
0: Oké, ik heb vanavond nog een reunie van een middelbare school van 30, 40 jaar geleden. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En wie ik daar nog van herken na zoveel jaar. Heb jij al een keer een reunie meegemaakt?
1: Ja, heb ik zeker gehad.
0: Was het geslaagd avond?
1: Ja, was heel leuk. Was in Alkmaar, ja.
0: In Alkmaar? Oh.
1: Ja, maar je herkent mensen toch nog wel van vroeger.
0: Ik heb van Jan Arendt in Alkmaar. Helaas zit het nu in een nieuw pand. Ik had eigenlijk gehoopt het oude pand, want dan zat in de fietsenkelder, zat daarnaast de koffiebar.
1: Was het niet vlakbij die molen?
0: Ja, inderdaad. Ja, in het Hoefpand. Oh, dat weet je ook nog. Oh, leuk.
1: Nou, ik ben er opgegroeid.
0: Muziek van Glenn Jones. I am somebody. We are together. En een heleboel meer. Hier bij Jam FM 104.9.

0: gevlogen. Met leuke gasten, leuke onderwerpen, gevarieerd.
1: Leuke muziek.
0: Dankjewel.
1: Daar draait het natuurlijk over.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, en dat doen we het speciaal voor jou voor aan de andere kant van de radio. We wensen volgende week Barbara Heugen en Ilona op de weeg heel veel succes bij weer een studioversie hier van Start Me Up. Zij nemen dan plaats. Zo direct hier veel plezier bij Julia en Nada voor het programma Time for Lunch. En die hebben ook een diversiteit aan onderwerpen en nog, zoals al eerder gezegd, een paar verjaardagen om extra aandacht aan te geven. Wij pakken de spullen, ze gaan er vandoor en zijn er over 14 dagen weer, 17 oktober. En als alles lukt, dan hebben we daar twee jeugdburgemeesters in de uitzending van Aalsmeer en Amstelveen.
1: Spannend, ja. Yeah.
0: Een mooi weekend, geniet ervan, doe voorzichtig en tot de volgende. Oh ja, en veel luisterplezier bij de rest van de gepresenteerde programma's. Naast Time for Lunch hebben we natuurlijk ook Tune In. Vanavond en einde middag ook gevarieerde muziekprogramma's. En morgenochtend 11 uur is ook een tip om rustig wakker te worden. Zijn naam eindigt op Heijden, Erik van Heijden.
1: Erik van de Heijden, ja, volgens mij.
0: Van de Heijden, ja. Om 11 uur van 11 tot...
1: Heijden, je
0: die heb je ook nog, maar dat is weer het nieuws.
1: Dat, ja.
0: Oké.
1: Ik zou zeggen ciao.
0: Ciao, tot bye.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste
13: assortiment. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Nieuwe afvalbakken moeten Amsterdam schoner houden. Amsterdam krijgt 200 nieuwe afvalbakken die zwerfafval moeten tegengaan. De bakken sluiten vanzelf en hebben een apart vak voor flesjes en blikjes met statiegeld. Ze komen vooral op drukke plekken, in winkelgebieden, parken en bij het openbaar vervoer. De eerste bak werd al op 28 september bij Centraal Station geplaatst. Voor eind oktober moeten alle 200 nieuwe afvalbakken in de stad staan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Ready for Time for Lunch?
1: Zeker.
0: Met John Legend. Ja, John Legend, Greenlight. Hij stond afgelopen zomer nog op het North Sea Jazz Festival. Ja, ik zou hem wel graag op de piano willen zien spelen. Wist jij trouwens dat hij ook op Lauryn Hill's album te horen is? Everything is Everything. Hoor je hem op de piano? Ja,
1: oh, ja?
0: Dat weten veel mensen niet.
1: Wat leuk.
0: Ja, op Lauryn Hill's album. Dit was Greenlight van zijn album uit 2008. En wist jij trouwens, Julia, dat je tegenwoordig ook moet opletten als je door het groene licht loopt? Ik had het gisteren nog. We liepen op het zebrapad en er kwam gewoon een taxi op ons af. Ja.
1: Hé, ik
0: waar de groen licht op het zebrapad. En die man die wil gewoon door. Ja, taxi.
1: Oh, ja.
0: Waarschijnlijk was hij zo druk bezig met dat navigatiesysteem om passagiers op te halen.
1: Je moet sowieso altijd opletten.
0: Ja, tegenwoordig moet je gewoon kijken of je ook zelfs al loop je op het groene zebra of op het door het groene licht. Je moet gewoon kijken of je niet aangevallen wordt, vooral in Amsterdam.
1: Aangevallen?
0: Ja, van links, rechts. Ja, dat ook.
1: Ja,
0: we gaan beginnen met de show.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: achtergrond te horen. Een gitariste en singer-songwriter. En met haar eerste album, soloalbum, in 2001 trekt ze allerlei soorten luisteraars in één keer. Het debuutalbum van haar maakt indruk. En binnen één week staat hij in de top 10 van meest verkochte albums in de Billboard. En na 6 weken is haar album Acoustic Soul al goed voor goud. En zonder hulp van radiostations. Ik heb het over... Ja, dit werd haar meest bekende nummer van haar debuutalbum. Deze ken je wel, toch, Jules?
1: Jazeker.
0: Nou, welkom trouwens in de show, Julia. Ja. Trouwens, ze wint helemaal niks. Ze wordt genomineerd voor 6 Grammy Awards, maar met dit album wint ze helemaal niks. Maar dat, met het volgende album, Voyage to India, wint ze wel 2 Grammy Awards. Ja, dat is toch wel een bekroning op je werk, hè?
1: Mm-hmm.
0: En ze stond voor het laatst, ze is al hele tijd niet in Nederland geweest, in 2007 voor het laatst op het North Sea Jazz Festival. Nou, happy birthday. Indiana Arie.

0: Happy birthday, Indiana Arie. Magical birthday. Had jij nog wat toe te voegen?
1: Ja, ik vind het wel grappig. Jij zegt net dat ze zo vaak genomineerd is. Nou, ik denk, ik ga dat gelijk even opzoeken.
0: Ja?
1: 26 keer inderdaad genomineerd voor een Grammy Award. Maar ze heeft er uiteindelijk wel 4 gewonnen. Ik denk, dat wilde ik toch even zeggen. Want ze heeft wel heel veel muziek gemaakt, inderdaad.
0: Klopt, met haar debuutalbum had ze 6 nominaties, 6 Grammy Awards.
1: 26 in totaal, hè, van alle muziek dus, tot nu toe.
0: Maar ja, het gaat erom wie je inspireert uiteindelijk, toch? Het is wel een bekroning op je werk, maar...
1: Nou goed, ze heeft er al 4 gewonnen. En dat is ook best wel een achievement.
0: Ja, en waar... Jewel, ik wil toch nog even hebben over last night.
1: Ja, waar waren wij?
0: Wij waren in Hilversum. Wij waren naar artiesten van Nederlandse bodem.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Want ik kende eigenlijk maar 1 nummer van hun.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht, nou ja, ik ken maar 1 nummer van deze band. En ik heb me laten verrassen. En wauw, de eerste 3 nummers... vond ik wel goed, gewoon echt goed.
1: Ja.
0: Zelf geschreven ook.
1: Verrast werd
0: de zangeres heeft alle nummers zelf geschreven. Dat hoor je ook, dat hoor je ook wel. En ik wil 1 nummertje met jullie delen daarvan. Het is Secret Rendezvous Mutual.

0: muziek van Nederlandse bodem, Secret Rendezvous. En ze stonden gisteren in Hilversum live. Wij waren daarbij.
1: Bij de vorstin.
0: Ik was aangenaam verrast. Ik ook.
1: Ja. Nee, wat ik zo leuk vond om te merken is... ik ben zo benieuwd naar akoestisch, bij haar stem vooral. Mm-hmm. Merkte ik. Want het is natuurlijk wel een getrainde, goede technische stem, zeg maar.
0: Ik vond het wel magisch, hoor.
1: Ja, ja. Maar ik had zoiets van, ik zou dat heel graag akoestisch ook willen horen. Hoe ze dan tot haar recht komt.
0: Want de band bestaat eigenlijk uit een zangeres, songwriter en...
1: De gitarist, maar ze had natuurlijk wel een bas en een, wat is het,
0: keyboard
1: en
0: natuurlijk,
1: drums,
0: kort erbij. En drummer, ja.
1: Maar het was gewoon een leuke intieme setting, weet mm-hmm. je, een leuke zaal daar. Ja. En ook leuk dat ze zo toegankelijk waren na het optreden, vond ik.
0: Nee, ik vond gewoon die hele songwriting leuk, alles zelf geschreven.
1: Maar goed, wij hebben ze benaderd. Mm-hmm. Gaat niet spoilen, maar...
0: Misschien binnenkort in de studio live. Interview met Secret Rendezvous. We gaan door met de playlist.

0: brengen. Dan worden DJ's heel creatief. Dan gebruiken ze dat oudere werk.
1: Ja, ja, ja,
0: en dan krijg je dit soort remixen.
1: Maar doet het nog steeds goed hoor, bij de jongeren.
0: Ja, Donald Jones. Trouwens, het is vandaag de dag van de science, wetenschap.
1: Oh.
0: Is het wetenschapweekend. En je kan gratis naar het
1: Nemo.
0: Weekend. Ja, aha. Nemo kan je gratis gaan. Ook voor volwassenen. Volwassenen ook gratis. Is misschien wel leuk om te weten. Maar be prepared. Dit soort gratis eventen is wel heel druk, hè?
1: Ja.
0: Dit weekend kan je gratis naar het Science Nemo Park. Ja.
1: Ik heb nog wel iets leuks. Het is morgen Dierendag, hè?
0: Oh, gaan we
1: nu
0: over?
1: Zien wij natuurlijk in het nieuws ook best wel veel over de regio doen. Mijn dochter werkt in een grote dierenspeciaalzaak.
0: Oh.
1: En daar mag je aan het rad draaien vanwege Dierendag.
0: Maar welke dan? Welke?
1: Dan kan je prijzen winnen.
0: In welke regio dan?
1: Uithoorn.
0: Ik wil daar ook naartoe.
1: Uithoorn, ja.
0: Trouwens, wist je dat trouwens? Dierenarts, ik had het vaak onderschat, is best wel een gecompliceerd beroep, Joel. Ja. Kijk, een huisarts die heeft alleen maar met mensen te maken. Maar een dierenarts, die moet al die dingen weten over kippen, over
1: Nee, maar dat heb je ook een specialisatie, toch? Je kunt op een gegeven moment gaan specialiseren.
0: Is dat zo?
1: Als jij zeg maar een dierenarts bent voor alleen maar vee, dan doe je dus niet zeg maar, veel katten en honden en cavia's.
0: Dierenarts krijgt toch allemaal eenden in zijn praktijk? Eenden, honden, katten, dat zijn toch allemaal...
1: Nou, volgens mij heb je daar wel, kun je op een gegeven moment ergens wel kiezen, inderdaad.
0: Oké, maar... Het is het Science Weekend, Joel, daar wilde ik naartoe.
1: Daar gaan we naartoe.
0: Ja, want het is het Science Weekend. Je kan vandaag gratis naar Nemo. Hele weekend trouwens gratis naar Nemo. Heb je geen kinderen?
1: Leuk voor volwassenen.
0: Leen even je nichtje of neefje. En ik heb hier een track voor jullie klaarstaan van Midnight Star, Scientific Love.

0: Midnight Star. En Midnight Star had een grote... hun enige nummer 1 hit was Operator. En dat nummer staat ook op het album waar dit nummer op staat, Scientific Love. En het is de dag, Jewel, help me out. Het is Science Dag.
1: De dag van de science?
0: Ja, dus je kan gratis naar Nemo dit weekend. En wij moeten over naar het nieuws. Tot straks.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 12:30.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Meer huizen te koop in Duivendrecht. Het aantal woningen dat te koop staat in Duivendrecht blijft groeien. Eind september waren dat er 31 tegenover 21 twee maanden eerder. 11 woningen doen vandaag mee aan de Landelijke Open Huisdag. De gemiddelde vraagprijs ligt op een recordniveau van ruim 670.000 euro. Opvallende uitschieter is een woning met een vraagprijs van ruim 1,5 miljoen euro. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Julia.

0: Ja, deze hoor je niet zo vaak, hè?
1: Nee.
0: Dit was een band, Eileen, bestaand uit een tweeling en Leroy Burgess. En deze liedzanger heeft ook geschreven en geproduceerd voor Rick James. Ja, zelfs voor de Wu-Tang Clan. Ja, Cassius en nog wat artiesten. We blijven gewoon in de jaren 80 sfeer.
1: Lekker.
2: Yes. Are you ready? Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
2: Jam FM.

0: Barbara Mason hier. En zij is al sinds de jaren 60 in de music scene. Barbara Mason, dit is van haar album Tied Up uit 84. En daar stond ook die knaller op, Another Man. Ja, ja. We gaan over naar een singer-songwriter die bij LA Face begon. Babyface Records, toch?
1: Mm.
0: Ja, Donald Jones.

0: Dit was zo'n hidden gem. Een track die hij nooit officieel op een album heeft uitgebracht. Donald Jones, Loving You uit 2006. En waarom heeft hij het nooit echt officieel uitgebracht? Het zou te veel lijken op een nummer van een hele bekende artiest. Luister nog even.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
1: Jam FM.

0: dit was toch ook wel zo'n hidden gem? Toch? Uit de jaren 80.
1: Met... One Hit Wonder.
0: Ja, Yvonne Verley. Hé, hey, krijg je geen genoeg van deze sound? Er zijn dit weekend zijn er wat R&B classics. Eén feestje ben ik getipt in Rijswijk. Vindt er vanavond een feest in Rijswijk R&B classics met DJ Orlando. Er is een challenge reunion in Amsterdam. Volgens mij is het een gasfabriek. Mm-hmm. Summer Breeze en combinatie.
1: Gisteren zag ik ook iets. Wij waren in de Vorstin. Mm-hmm. En daar zag ik ook dat er een 80s themed avond werd aange...
0: In Hilversum?
1: Ja, mm-hmm. Aangeprezen.
0: Dus mocht je je vervelen...
1: Maar ik weet niet of het vanavond was. Maar ik vond het wel leuk dat het er stond.
0: Nou, je kan genoeg doen dit weekend. Je kan zelfs naar Nemo Science
1: Morgen
0: Museum.
1: Morgen dierendag.
0: Ja, neem je hond
1: je dieren?
0: Mee. Neem je hond mee. Nee hoor, nee. Ja, we gaan zo de switch doen, toch, Jules?

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij cbrkeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij cbr-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl.

0: dierenarts.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Amstelveense kinderen drinken minder zoet, maar bewegen ook minder. Kinderen in Amstelveen drinken minder vaak zoete drankjes dan enkele jaren geleden. Daar staat tegenover dat zij minder buiten spelen en ook minder vaak lopend of op de fiets naar school gaan. Dat blijkt uit de nieuwste kindmonitor van de GGD onder 5- en 10-jarige kinderen. In 2019-2020 speelde 62% van de 5-jarigen dagelijks minimaal een uur buiten. In 2023-2024 was dat gedaald naar 55%. Bij 10-jarigen is de daling nog groter. Daar nam het percentage kinderen dat dagelijks een uur buiten speelt af van 58% naar 47%. Ook gaan kinderen minder vaak lopend of fietsend naar school. Volgens de GGD is die afname niet alleen in Amstelveen zichtbaar, maar gaat het om een regionale trend. De gemeente wil daarom samen met ouders, scholen en de GGD Amstelveen Sport en wijkpartners inzetten op een actieve leefstijl. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel, Nada.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Welkom, welkom. Tweede uur Time for Lunch. Always smooth and funky. En we zijn in de herfst beland. Ja, misschien zijn we er niet blij mee. Maar ja, de bladeren vallen van de bomen. We trappen af met 5 Star, een heerlijke 80s groove die nog altijd staat als een huis. Of als een boom, moet ik misschien zeggen. All Fall Down. All

0: Ja, All Fall Down. Die blaadjes die vallen. Ik heb ze al gezien inderdaad. Het is al een aantal weken gaande. Maar het heeft ook alweer zijn charme toch, zou ik bijna zeggen. Ja, haardvuurtjes, rode wijn, paddenstoelen.
1: Nee, we hebben nog even een paar dagen nog 20 graden en dan is het ook echt
0: ja,
1: afgelopen.
0: Klopt, ja, we zitten nog niet vet in die herfst, maar ik vind het toch wel weer fijn hoor.
1: Maar ik vroeg me af, what happened to Five Star?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb echt geen idee.
1: Nou, de liedzangeres.
0: Jij weet het.
1: Ja, zij treedt nog op, de liedzangeres.
0: En oh, echt?
1: Een van de broers is wel overleden inmiddels.
0: Ja. Het gaat wel iets, ja.
1: Niemand heeft het eeuwige leven.
0: Nee, behalve. Behalve de seizoenen. Maar goed, we houden de vaart er lekker in. Wij zijn gisteren naar een heel leuk optreden geweest van Secret Rendezvous. Ja, met deze heerlijke, lekkere, funky track, Scandalous. En dat is op hun nieuwe album. En ik vond het wel heel leuk. Ik zei het net al, heel toegankelijk. Leuk klein zaaltje. Ik ga hem opstarten.

0: Scandalous van Secret Rendezvous. En ik ga iets doen wat ik normaal niet doe. Maar twee nummers achter elkaar draaien van dezelfde artiest. Ik ga het gewoon doen.
1: En jij bent gewoon fan opeens.
0: Omdat ik in één keer fan ben. Gisteren aan een optreden geweest. En volgende track staat ook op mijn nieuwste album. Net als Scandalous. Two-Faced Lovers.

0: Secret Rendezvous Amsterdams. Hoe heet ze? Sietske en Remy. We hebben ze gisteren live gezien. Dat was echt heel erg leuk. Ik plakte er net een S achter. Het is Two-Faced Lover natuurlijk. Ja, en wat had ik eigenlijk verder? Ik had ook muziek meegenomen uit de jaren 90, moet ik even zeggen. Die kennen we niet. Of nou ja, 80 ook wel. Maar ik weet niet of deze uit de jaren 90 is. Dat moet ik misschien nog even checken. Daryl Hall kennen we natuurlijk allemaal wel van Hall & Oates.
1: 90.
0: Maar ja, solo weet hij ook precies hoe het moet. En het is in een speciale mix, de Turban Mix. Stop loving me, stop loving you.
2: The Earth has music for those who listen. Jam FM.

0: Daryl Hall, Stop Loving Me, Stop Loving You. En natuurlijk is dit een sample, of een ja, cover eigenlijk, van Marvin Gaye. Dus ja, eigenlijk wel een beetje moeilijk, hè? Want Marvin Gaye is wel heilig. Ja. Waanzinnig goede muziek
1: gemaakt.
0: Hij heeft
1: een tijdje nog in vlak voor zijn dood in België, in een villa daar.
0: En daar
1: is nog
0: muziek gemaakt,
1: ja, nou,
0: die niet is uitgebracht.
1: Ja, zijn tapes gevonden. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar dat materiaal. Ja. Of dat ooit nog... dat is in handen van de familie.
0: Dat zal allemaal precies bij de erfgenamen liggen. Ja. Maar tragisch hoe dat allemaal gegaan
1: is. Dat hij gewoon een tijdje bij oostkust van België heeft gezeten.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, omdat hij was aan het revalideren.
0: Revalideren?
1: Ja, rehab wou ik zeggen. Ja,
0: revalideren.
1: Ja. Jammer, okay. Hij was net bijna erbovenop aan het komen.
0: Hun vader, ja.
1: Heftig.
0: Echt heel, heel
1: en die,
0: heftig.
1: En die man, die was toch een spiritueel
0: man. Ja, maar ook echt wel problemen met verslavingen en zo.
1: Ja, maar we gaan het er niet meer over
0: hebben. Nee, we gaan door met instrumentale funk. Strak. Mezzo forte. Ja, ik moet er altijd aan denken. Ik moet altijd denken bij mezzo forte. Agent funk. New music. Jam FM.

0: heerlijk deze positieve energie van Happy People. Of ik moet zeggen Stone Paxton met Happy People.
1: Hij schijnt een van de meest invloedrijkste artiesten in de underground soul scene.
0: Ja, bizar toch?
1: Maar ja, hij heeft wel heel veel prijzen gewonnen.
0: Heel veel prijzen al gewonnen, ja. Een relatief
1: music,
0: onbekende
1: Black
0: artiest.
1: Music Award in de Las Vegas. En LA Music Award. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, nou ja, je luistert nog steeds naar Time for Lunch.
1: Ik zie hier
0: Jam FM en ik wilde jou iets vragen.
1: Nou, ik ook, want ik zie in de chat staan hier... dochter van Marvin Gaye was in de jaren 90 ook goed. Nona, maar ik wist niet dat Marvin Gaye überhaupt kinderen had. Marvin Gaye?
0: Heeft Marvin Gaye kinderen?
1: We gaan het even checken. Hmm. We gaan het uitzoeken.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Ja. Wordt vervolgd.
0: Ja. Ja. Ik had me iets anders, wat in ieder geval... We hadden het even over de herfst.
1: Mm-hmm.
0: En ik bedacht me in één keer... Wij zijn hier bij Time for Lunch. Hè? Ja. Ik eet altijd netjes mijn boterhammetjes op. Jij kan
1: heel cake. Het klopt, het onderbreken.
0: Ja.
1: Ja. Ja, he had 3 children.
0: Oh.
1: Wow. Nona, Frankie, Christian. Oh,
0: okay.
1: Hij heeft dus een nalatenschap. Wow.
0: En zijn zij ook in de muziek beland?
1: Nou, blijkbaar die Nona wel. Dus hier wordt er gezegd in de chat. Nou, bedankt.
0: Nou, oké.
1: Okay.
0: Okay. Weer wat geleerd.
1: Ja.
0: Nee, ja, die herfst dus. Ik vroeg me dus af. Time for Lunch. We zijn hier altijd rond het lunchuur. Lunch jij nou anders? Heb jij dat ook bijvoorbeeld? Dat je zeg maar per seizoen anders luncht? Vroeg me gewoon af.
1: Ja, maar dat ligt ook wat er in de winkels te koop ligt. Opeens staan er pampoenen voor je neus. Ja, dan moet je wel dat... Ja,
0: pampoen eet je natuurlijk niet zo heel snel in de zomer. Maar meer in de herfst of zo. In
1: daarom.
0: Een soepvariant.
1: Maar dat zie je dan
0: of...
1: ook in die supermarkten terug. Dat wordt dan een beetje voorgeschoteld.
0: Jij kijkt gewoon echt naar de supermarkt. Maar niet wat je nodig hebt of zo. Of waar je warmte of koelend of whatever.
1: Ja, kijk, in de zomer heb je meer trek in watermeloen. Maar dat ja, vruchten. Ja. Maar dat komt ook omdat het... je moet gedehydrateerd blijven.
0: Dehydrateerd.
1: Gehydrateerd blijven. Ja.
0: Ja. Dat is inderdaad het tegenovergestelde.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, wat lunch jij dan?
1: Van alles. Ik eet de laatste tijd bijna geen vlees meer. Ik kan er niet aan. Nee, ik vind het een beetje een eng idee.
0: Ja.
1: Dat ik gewoon dode dieren tot mijn lichaam neem. Ja, ik ga ver in dit. Ik ben een beetje spiritueel aan het worden.
0: Maar kook je wel eens?
1: Tuurlijk.
0: Maak wel soep en zo.
1: Ja,
0: wat zijn je favoriete soepen dan in de herfst?
1: Toch wel linzensoep. Linzensoep met van allerlei zoete aardappel.
0: Een beetje pittig ook.
1: Ja, dan doe je toch een madame Jeannette erin.
0: Oh, doe jij dat? Ja?
1: Of gewoon een chilipeper.
0: Maar jij zit wel in de goede, hoe zeg je dat, buurt inderdaad.
1: Vind je?
0: De goede kruiden. Ja, toch?
1: Ja,
0: ik mis dat wel eens een beetje.
1: Ja, klopt. Ja, maar jij woont ergens op een landgoed.
0: Buiten gebied.
1: Buiten regio.
0: Ik mis wel gewoon soms goede kruiden.
1: Jij woont op een weiland, Jules. Dat
0: ja? Oh. Wat hebben we straks trouwens in het nieuws?
1: Oeh. Daar zeg je wat. Iets met... Oh ja, het is vandaag het Science Weekend.
0: Oh, iets met science.
1: Ja,
0: oké. We gaan eerst naar het nieuws van 2:30.

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Rob Krammerdam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een steeds hogere concentratie van het...
2: Verenigde Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van een Russische supermarktketen. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Wetenschapsdag Amsterdam Science Park. De Wetenschapsdag Amsterdam Science Park maakt deel uit van het landelijke weekend van de wetenschap. Ben je nieuwsgierig naar hoe wetenschap werkt? Tijdens de Wetenschapsdag op het Amsterdam Science Park mag je vanaf 6 jaar een kijkje achter de schermen nemen. Alle verschillende deelnemende organisaties hebben een vol programma met proefjes, workshops, demonstraties en lezingen. Tot zover deze nieuwsflash. Jam FM. Yes.
4: .nl. Dankjewel, Nada.
5: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada.

0: herken ik die stem, Joel. Ik herken deze stem.
1: Weet je wie dit is?
0: Ik zie het staan, maar als je goed luistert...
1: Je hoort het, hè?
0: Wel.
1: Heel gek, nu dat achterin het... in de stembanden.
0: We
1: is natuurlijk family. Dit is de Kathy Sledge. Ja, precies. Met Aristo Freaks. En het is in de Cupper Radio Edit. En ik vond het wel een lekkere track.
0: Nou, ik moest even wel lachen. Want in de chat hier net hadden we het dus over Marvin Gaye. Want jij draaide een soort sample.
1: Ja, en er werd cover.
0: Cover. En er werd net gezegd, Marvin Gaye, zijn dochter, had ook goede muziek. Ik wist dus niet dat Marvin Gaye kinderen had.
1: Nou,
0: en er werd,
1: zijn we wel nieuwsgierig geworden.
0: Nee, maar in de chat werd gezegd, dat wist hij zelf ook niet. Marvin Gaye wist ook niet dat hij kinderen had.
1: Nee, hij wist het ook niet. Dat kan dan, hè, bij mannen.
0: Dat
1: die
0: kan,
1: weten
0: inderdaad.
1: Het gewoon niet. Nee, als vrouw weet je het. Ja. Hey, wij blijven lekker in die soulful house sfeer. Mark DiMeo samen met Dennis Winston. Tied to my heart.

0: Goodbye to my heart. Ja, en waar kwamen we nou net op? Of wat zei ik nou net tegen jou?
1: Nee, zoveel liedjes zijn over liefde geschreven. Ja.
0: En we hebben het nog steeds niet onder de knie, lijkt het, toch?
1: Ja, Bizar. Maar ja. Ik denk dat ik weet hoe het komt.
0: Vertel, enlighten me.
1: Nou, volgens de wetenschap... zijn heel
0: De dag van de wetenschap is
1: volgens
0: het vandaag.
1: De wetenschap, en wetenschap houdt in, veel onderzoek naar gedaan, hè. Volgens de wetenschap en neurowetenschappers hebben ze ook die hersenhelften goed onder de loep genomen tijdens verliefdheid.
0: Mm-hmm.
1: En dat is te vergelijken met een echte verslaving. Mm. Diezelfde hersenactiviteiten worden gestimuleerd. Je maakt dopamine aan. Dus je bent eigenlijk niet helemaal jezelf. Je leeft echt op die roze wolk door in verband met die hormonale veranderingen. Dus je kan geen goede beslissingen nemen, Joel.
0: Nee, oké, okay, maar
1: blind,
0: heb je wel als
1: liefde.
0: Je van die roze wolk afvalt.
1: Nee, dat werkt heel lang door. Dat werkt heel lang door, Joel.
0: Je hele leven lang op een roze wolk? Wauw, wel vermoeiend.
1: Blauwe heb je ook.
0: Oh ja.
1: Blue.
0: Paarse wolk. Ja, oké.
1: Okay. Making me blue, you're making me blue.
0: Nou goed, ik heb dan het idee dat het dan wel inderdaad moet... hoe zeg je dat? Dat je meer verdieping krijgt en zo. Toch? Ja.
1: Ja. Het blijft lastig.
0: Hé, hey, wij gaan naar de... Ja, de titel zegt het eigenlijk al, hè. Funk, waar je gewoon geen genoeg van krijgt. Never Too Funk van DJ Ghost Leon.
2: Jam FM. Whispering magic in your ears.

0: DJ Gus Leon. En nee, dit is geen AI. Dit is een echte menselijke Franse DJ en muziekproducent uit Lyon. Hoe kan het ook anders? Hij is al 30 jaar actief. En ja, je hoort inderdaad een sample van Luther Vandross.
1: Ik vind hem wel smart hier in de chat, hoor.
0: Ja, heel scherp en daar houden we van. Helemaal niet erg, hoor. Heel fijn, juist. Van die scherpe luisteraars. Daar hou ik van. Maar goed, we houden ook van hele lekkere muziek. En die heb ik nog echt wel even klaarstaan. Ik vind het altijd wel lekker om iets een beetje anders te doen. Volgende track is eigenlijk ook wel een klassieker van de Brand New Heavies. Met de geweldige Ndeya Davenport. Een paar wisselingen van de wacht geweest. Maar ik moet zeggen, Ndeya was mijn persoonlijke favoriet. Maar hij is dus in de remix van David Morales. Never Stop.

0: van Dea Davenport, de brand new heavies Never Stop. In de mix met David Morales. Ja, we blijven gewoon nog even in de jaren 90. Ik vind die volgende plaat ook zo ongelooflijk lekker. Die staat gewoon, het is onweerstaanbaar deze track. En nou ja, Nara, ik ga jou wel even heel blij maken, I guess.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Hey, what happened to the Lisa Lisa and the Cult Jam?
1: Ga jij dat even vertellen?
0: Nou ja, ze deed disband uit elkaar in ergens jaren 90. En zij lanceerde wel nog een solo carrière. Ze hadden 4 albums samen uitgebracht, hè. En die andere 2 leden, dat was Mike Hutches en Alex Spanader, zijn verder gegaan met andere projecten. Meer achter de schermen.
1: Achter de schermen.
0: Ja, en in 2025 is er een soort biopic uitgebracht over haar leven. Can You Feel the Beat?
1: Oh.
0: Ja, een soort Lisa Lisa story.
1: Oké.
0: Ja.
1: Wel interessant altijd om dan wat meer te weten te komen over de artiest achter.
0: Ja.
1: De persoon achter de artiest, dat wil ik eigenlijk zeggen.
0: Oké. Ja. Ja, vind ik ook.
1: Oké, waar is dat uitgebracht? Ergens?
0: Oeh.
1: Kan je dat nog
0: een
1: ergens
0: soort ja, geen
1: zien?
0: Idee. Hmm. Nee. Kan je even googlen, maar... ja.
1: Oké, okay, kijk nou. We hebben hem zomaar gevonden.
0: Oh.
1: Prime Video.
0: Oh.
1: Aha.
0: Even naar de videotheek.
1: Can You Feel the Beat, the Lisa Lisa story. Oh, nice. Oké, nou weten we dat dus bij Prime Video. Kun jij die biopic...
0: Over de video gesproken, Joel. Het is vandaag de dag van de science. Mm-hmm. Je kan gratis dit hele weekend naar het Nemo Science Museum. Ook alleen als je volwassen bent. Mm-hmm. Wat was een van jouw favoriete films uit de jaren 80?
1: Ja, Back to the Future natuurlijk.
0: Dat sowieso, maar ook... Weird Science.
1: Ja, en E.T.
0: Nee, maar ken je Weird Science niet meer?
1: Ja, zeker.
0: Die 2 nerds die ideale vrouw
1: echt belachelijk
0: creëren.
1: Ik dacht, zou ook niet meer kunnen, hè, vandaag de dag.
0: Maar ik dacht echt, wow.
1: Ik heb best wel dat je als je af en toe zo'n film terugkijkt.
0: Ja.
1: Wanneer had ik nou Purple Rain?
0: Ja.
1: Dat ik dacht, nou, die had vandaag de dag echt niet meer gemaakt kunnen worden, hoor.
0: Maar ja.
1: Er zitten allemaal hele dingen in dat een woke. Oh, dat kan allemaal niet. Nee, dat kan allemaal niet. Maar goed, blijf nog even hangen. Daar gaat het volgende nummer een beetje over. Stay Forever. Nou, niet forever dan, maar voor heel eventjes nog. Disco Funk Spinner. Beetje disco, beetje funk. En blijf nog even luisteren. Disco Funk Spinner met Stay Forever.

0: Day Forever disco funk spinner van een internationale DJ. En inderdaad, geen AI. Hey, we gaan afsluiten met een 12-inch versie. 12-inch, kom ik eruit. Ja, The Morning After. En zo voelden wij ons vanmorgen toch wel een beetje, hè? Na een optreden.
1: Ik was fris en fruitig.
0: Fris en fruitig vanmorgen. Nee, dit is er eentje inderdaad van Curtis Hairston. Wens jullie een heel lekker herfstig weekend. En tot de volgende week. En geniet even van dit.
1: Maar vanavond, als je geen genoeg kan krijgen van classics, er is in Rijswijk een feest, R&B Classics.
0: Oh ja, goeie,
1: met
0: goeie.
1: DJ Orlando of gewoon in Amsterdam, in de buurt, hoofdstad, heb je Challenge Reunion en Summer Breeze. Ja, we gaan door naar Curtis Hairston.
0: Oké, Curtis Hairston met The Morning After in de 12 inch. Tot volgende week.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken

0: uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn 2 personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Leerlingen praten over mentale gezondheid en Vlad en Veronica naar Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Leerlingen van Futuris in Amstelveen zijn donderdag tijdens de interactieve theatervoorstelling Talk to Me met elkaar in gesprek gegaan over mentale gezondheid. Jongere experts van stichting Kikit speelden scènes over onder meer prestatiedruk, groepsdruk en zelfbeeld. Daarna spraken ze in kleine groepen met de leerlingen. De gemeente betaalt de voorstelling voor alle middelbare scholen in Amstelveen. Volgens landelijke cijfers ervaart ruim 30% van de 12 tot 16-jarigen mentale druk. De gemeente ondersteunt daarnaast onder meer jongerenwerkers op scholen en de Mental Health Art Tour. En de winnaars van Holland's Got Talent 2025, Vlad en Veronica, komen zaterdag 24 oktober naar Theater De Landing in Amstelveen. Het Oekraïense dansduo en levenspartners zijn op theatertournee met hun programma Revelation. In drie persoonlijke dansstukken vertellen Vladislav en Veronica over hun gedwongen vertrek uit Oekraïne tijdens de oorlog en het opnieuw opbouwen van hun leven en carrière in Nederland. De voorstelling gaat over angst, hoop, liefde en veerkracht. Ook de dans waarmee het duo de finale van Holland's Got Talent bereikte, maakt deel uit van het programma. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
10: Jam FM, take.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nachtvlinder-excursie in het Amsterdamse bos en meedoen aan gratis online workshops. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse bos wordt een nachtvlinder-excursie georganiseerd. Vlinders en andere nachtdieren staan centraal. Van 8 tot 10 uur 's avonds wordt de natuur ontdekt in het donker. Dit zal gehouden worden op donderdag 8 oktober aanstaande. De excursie is geschikt voor iedereen. In Amstelveen kan je deze maand gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting JobOn organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: boeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.

0: www.cbdoptimaal.nl. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp en Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 9:45 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer 3/4 opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
5: Ah, yeah, Bootsy Collins here.

0: Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Bibliotheek Amsteland helpt je digitaal op weg en inschrijven voor verkiezingen Amstelveense ondernemer van het jaar geopend. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Bibliotheek Amsteland helpt inwoners op weg met het informatiepunt Digitale Overheid, de IDO, en gratis cursussen om mensen zekerder en zelfstandiger te maken. Bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, een patiëntenportaal gebruiken of online een afspraak te maken met een huisarts. Voor de een is dat gemakkelijk, voor de ander best moeilijk. In de vestigingen Amstelveen Westwijk, Amstelveen Stadsplein, Aalsmeer en Uithoorn zijn er IDO-punten voor iedereen met vragen over de digitale overheid. Een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig en de hulp is gratis. Kijk op de website van de Bibliotheek Amsteland of loop binnen bij een van de locaties. De inschrijving voor de verkiezing Amstelveense ondernemer van het jaar 2026-2027 is geopend. Meedoen aan de verkiezing is dé kans om je onderneming in de schijnwerpers te zetten. Je presenteert je bedrijf aan een deskundige jury, ontvangt gerichte feedback, krijgt volop media-aandacht en ontmoet andere ondernemers. De verkiezingen worden georganiseerd door gemeente Amstelveen samen met de ondernemersvereniging Amstelveen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Op zoek

0: naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. Hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zou de getuigen hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Metrostoring Amsterdam. Een Italiaander vreest voor voortbestaand bedrijf. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vrijdagmiddag 1,5 uur volledig stilgelegen door een stroomstoring bij het GVB. De fout werd rond 12 uur ontdekt. Aanvankelijk werden alle lijnen behalve de Noord-Zuidlijn stilgelegd, maar dat bleek onvoldoende. Daarom moest het volledige metrosysteem worden gereset en reden tijdelijk helemaal geen metro's. Rond 1:30 kon het verkeer worden hervat. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het GVB noemt de situatie bijzonder vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van de metro en onderzoekt wat de systeemfout heeft veroorzaakt. En Gideon Italiaander vreest dat de tijdelijke sluiting van zijn winkel in Aalsmeer zijn hele bedrijf in gevaar brengt. De zaak moest 3 maanden dicht nadat bij een controle verboden wapens, hennepgerelateerde spullen en namaakmaterialen waren gevonden. De rechter liet de sluiting in stand, maar achtte niet aannemelijk dat Italiaander bewust in deze goederen handelt. De sorteerruimte mag wel open blijven. Ondertussen lopen volgens de ondernemer tienduizenden euro's aan huur en salarissen voor bijna 50 medewerkers door. Een Amsterdamse wijkraad heeft Aalsmeer gevraagd de sluiting opnieuw te beoordelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Evelyn King, High Horse en net Ode to the Disco, uitgebracht in juli 2026. Ja, het is, kan je wel zeggen, een mooie feestelijke single van voormalig chic zangeres Norma Jean Wright, waarin ze eer betoont aan de gouden eeuw van de discomuziek. Straks voor je Sekou, Dangerous Lover. Eerst Blackstreet, de grote man achter Blackstreet, is natuurlijk Teddy Riley. En hoe is die naam Blackstreet eigenlijk ontstaan? Hij richtte de band op samen met Chauncey Black. Black is het eerste deel van de bandnaam. Levi Little en Joseph Stone Street. En dat is deel 2 van de bandnaam. Hier is Fix. Clap, clap, clap, clap, clap. If you need a fix. Yeah.

0: Dangerous Lover was dat van Sekou, daarvoor Blackstreet met Fix. Tot aan de break. AP Connection en Nate Williams, Keep This Star Burning. Eerst I'm Losing You Forever, geschreven door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. En My Losing You Forever werd nummer 24 in de top 40 in de winter van 1985.
1: Hi, wij zijn Maaitai. Je luistert naar Jam. Jam FM, smooth and funky.
2: Jam.

0: het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaarten in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide 2 verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2 en de toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn, worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 7:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 8:15 en het duurt ongeveer tot 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wil je erbij zijn, kan je je aanmelden via een mail naar info@derondeuitvaart.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Ik begon met Brenda Reynolds, We Cut the Funk en net Keith Eatman, What You Gonna Do For Me. Straks nog een keer Keith Eatman, maar dan met JC Soul met Cool Nights. Eerst Sharam J, West Key met Stay.

elkaar. Keith Eatman en JC Soul met Cool Nights. En daarvoor Sharam J, Westkey, Stay. En ik heb deze nog voor je, tot aan de break. Be Happy van Mary J. Blige. Uitgebracht in het jaar 1994 van haar succesvolle tweede studioalbum My Life. Hier op deze mooie zender Jam FM wordt het nummer af en toe gedraaid. Maar het behoort niet tot haar meest frequente playhits op Jam. Zoals bijvoorbeeld Family Affair of Noma Drama. Blijf er lekker bij.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.

0: carfaxmeister.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durft hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK...

0: staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Leerlingen praten over mentale gezondheid en Vlad en Veronica naar Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Leerlingen van Futuris in Amstelveen zijn donderdag tijdens de interactieve theatervoorstelling Talk to Me met elkaar in gesprek gegaan over mentale gezondheid. Jongere experts van stichting Kikit speelden scènes over onder meer prestatiedruk, groepsdruk en zelfbeeld. Daarna spraken ze in kleine groepen met de leerlingen. De gemeente betaalt de voorstelling voor alle middelbare scholen in Amstelveen. Volgens landelijke cijfers ervaart ruim 30% van de 12 tot 16-jarigen mentale druk. De gemeente ondersteunt daarnaast onder meer jongerenwerkers op scholen en de Mental Health Art Tour. En de winnaars van Holland's Got Talent 2025, Vlad en Veronica, komen zaterdag 24 oktober naar Theater De Landing in Amstelveen. Het Oekraïense dansduo en levenspartners zijn op theatertournee met hun programma Revelation. In 3 persoonlijke dansstukken vertellen Vladislav en Veronica over hun gedwongen vertrek uit Oekraïne tijdens de oorlog en het opnieuw opbouwen van hun leven en carrière in Nederland. De voorstelling gaat over angst, hoop, liefde en veerkracht. Ook de dans waarmee het duo de finale van Holland's Got Talent bereikte, maakt deel uit van het programma. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: attention. Welkom, dit is de Soul Express.
1: This is Jam FM.
2: Let's jam.
1: Jamfm.nl.
0: Straks Larry Hates Solman, eerst de BT Express, voorheen de King Davis House Rockers, die zich later de Brooklyn Trucking Express noemen. Een van de bandleden was Michael Jones, oftewel Kashif. Na een hit in de jaren 70 blijft het even stil rond de groep, maar in 1985 heeft BT Express nog een bescheiden clubhit met een remix van Uptown Express uit 85. Daar draai ik niets, wel deze. Hij is lekker, hij is lekker. This must be the night for love.

Zometeen Chuck Attack, Easier Said Than Done, eerst Babyface. Hij speelde onder andere in de band van Bootsy Collins, waar hij zijn bijnaam Babyface kreeg. Zijn eerste platendeal kreeg hij in 1977 met de funkband Manchild, waarmee hij 3 albums opnam. Een hele aardige voor hem is deze, Mary.

0: Live and Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Libris prijswinnaar Bert Natter en pianist Marcel Worms brengen indrukwekkende concertlezing naar de Kleine Kerk. En al 50 jaar volleybal in het hart van Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Auteur Bert Natter en concertpianist Marcel Worms slaan op zondagmiddag 11 oktober de handen weer ineen voor een bijzondere concertlezing rondom Natters nieuwste roman Aan het einde van de oorlog. De gelaagde roman, die onlangs werd bekroond met de Libris Literatuurprijs in 2026, vormt het uitgangspunt voor een aangrijpende middag waarin literatuur en klassieke muziek naadloos in elkaar overvloeien. De concertlezing vindt plaats op zondag 11 oktober om 3:00 in de Kleine Kerk, de Rijkstraat, weg 129 in Duivendrecht. De reguliere entreeprijs bedraagt €20 en leden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam ontvangen een exclusieve korting en betalen €10 per persoon. Kaarten kunnen online worden gereserveerd via de reserveerknop op de website www.csdkkd.nl. Dit weekend viert CTO 70 volleybal 50 jaar volleybal in Duivendrecht. Een club die al een halve eeuw impact maakt in het dorp en mede vorm geeft aan de gemeenschap. Vriendschap, recreatie en competitie staan hoog in het vaandel. Momenteel kent de vereniging 2 damesteams en een herenteam. De vereniging is door de jaren heen veranderd, maar heeft nooit haar dorpskarakter verloren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

Duivendrecht en Amstelveen. Always smooth and funky. Je hoorde de SOS-band Cat Ready, de Ben Liebron Funk Groove Remix. En daarvoor nog Janet Jackson en Made For Now. Zometeen Aldi Barnes en Faith Evans. Eerst Anita Baker, tegen de tijd dat ze 16 jaar oud is, heeft ze al bij diverse plaatselijke bandjes gezeten. In 1975 komt ze bij Chapter 8. Daarna ging ze solo. In 1986 verscheen haar album Rapture, die geproduceerd wordt door Michael J. Powell en haar een platina-album opleverde en ook een Grammy Award en twee behoorlijke hits. Sweet Love!

naar het Rutgers University, waar ze jazz en opera studeerde. Haar introductie in de muziekwereld kreeg ze toen ze met de Manhattans ging toeren en een duet zong met Gerald Elston. Dit leidde ertoe dat ze een soloalbum mocht opnemen, All By Myself, in 87. Hiervan nu Take Your Love Away, hoor dit hier al. Jam FM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen.

0: Na verhevigde Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durft hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp en Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 9:45 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer driekwart opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Always full of fun, Jam.
4: Here we go.
1: Saturday Soul.
4: Met Leno.
5: Met Leno Muid.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Bibliotheek Amsteland helpt je digitaal op weg en inschrijven voor verkiezingen Amstelveense ondernemer van het jaar geopend. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Bibliotheek Amsteland helpt inwoners op weg met het informatiepunt Digitale Overheid, de IDO, en gratis cursussen om mensen zekerder en zelfstandiger te maken. Bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, een patiëntenportaal gebruiken of online een afspraak te maken met een huisarts. Voor de een is dat gemakkelijk, voor de ander best moeilijk. In de vestigingen Amstelveen Westwijk, Amstelveen Stadsplein, Aalsmeer en Uithoorn zijn er IDO-punten voor iedereen met vragen over de digitale overheid. Een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig en de hulp is gratis. Kijk op de website van de Bibliotheek Amsteland of loop binnen bij een van de locaties. De inschrijving voor de verkiezing Amstelveense ondernemer van het jaar 2026-2027 is geopend. Meedoen aan de verkiezing is dé kans om je onderneming in de schijnwerpers te zetten. Je presenteert je bedrijf aan een deskundige jury, ontvangt gerichte feedback, krijgt volop media-aandacht en ontmoet andere ondernemers. De verkiezingen worden georganiseerd door gemeente Amstelveen samen met de ondernemersvereniging Amstelveen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: And some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Leno Maat.
7: Saturday Soul.
8: Jam FM.

0: Where the magic is in the music.
1: Hi, ik ben Ferry Maat en je luistert naar Leno Muit met de beste soul, disco, funk en hip-hop. Iedere week op Jam FM.

0: goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en

0: Vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Metrostoring Amsterdam en Italiaander vreest voor voortbestaand bedrijf. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vrijdagmiddag 1,5 uur volledig stilgelegen door een stroomstoring bij het GVB. De fout werd rond 12 uur ontdekt. Aanvankelijk werden alle lijnen behalve de Noord-Zuidlijn stilgelegd, maar dat bleek onvoldoende. Daarom moest het volledige metrosysteem worden gereset en reden tijdelijk helemaal geen metro's. Rond 1:30 kon het verkeer worden hervat. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het GVB noemt de situatie bijzonder vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van de metro en onderzoekt wat de systeemfout heeft veroorzaakt. En Gideon Italiaander vreest dat de tijdelijke sluiting van zijn winkel in Aalsmeer zijn hele bedrijf in gevaar brengt. De zaak moest 3 maanden dicht nadat bij een controle verboden wapens, hennepgerelateerde spullen en namaakmaterialen waren gevonden. De rechter liet de sluiting in stand, maar achtte niet aannemelijk dat Italiaander bewust in deze goederen handelt. De sorteerruimte mag wel open blijven. Ondertussen lopen volgens de ondernemer tienduizenden euro's aan huur en salarissen voor bijna 50 medewerkers door. Een Amsterdamse wijkraad heeft Aalsmeer gevraagd de sluiting opnieuw te beoordelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. En de open huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaarten in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide twee verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2 en de toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn, worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 7:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 8:15 en het duurt ongeveer tot 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wil je erbij zijn, kan je je aanmelden via een mail naar info@derondeuitvaart.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden.

0: graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: There is nothing wrong with your radio. Do not attempt to adjust it or change the station. We are in control. We will control the frequency and amplitude modulation. We will control the super étrodine matrix. We are in control, baby, so keep your hand off the knobs.
3: Back by Dope Demand, this is All Star Fresh.
4: Straight from Mixing Control Center, you're listening to the sounds of Hotel Amazon. Your Saturday Night Boogie right here on Jam FM. Voor de trouwe luisteraars, gisteren bij Classic Material Live ging het helaas niet door technische problemen. Daardoor konden we niet op Jam uitzenden. The party was still going on in the Duivel, big up to my man Lester. Gonna continue with the menu right here on the 104.9, the Saturday Night Boogie Hotel Amazon. We beginnen lekker rustig, smooth en funky. It's

En met deze funkiness zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, right here on Jam FM, the Saturday Night Boogie. Het was me weer een waar genoegen. Voor degenen die het gemist hebben gisteren, konden we helaas geen livestream doen van Classic Material. Die houden je nog voor mij te goed. Anyway, enjoy your weekend and keep it peaceful, y'all.

0: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
3: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
5: Leerlingen praten over mentale gezondheid en Vlad en Veronica naar Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Leerlingen van Futuris in Amstelveen zijn donderdag tijdens de interactieve theatervoorstelling Talk to Me met elkaar in gesprek gegaan over mentale gezondheid. Jongere experts van Stichting Kikit speelden scènes over onder meer prestatiedruk, groepsdruk en zelfbeeld. Daarna spraken ze in kleine groepen met de leerlingen. De gemeente betaalt de voorstelling voor alle middelbare scholen in Amstelveen. Volgens landelijke cijfers ervaart ruim 30% van de 12 tot 16-jarigen mentale druk. De gemeente ondersteunt daarnaast onder meer jongerenwerkers op scholen en de Mental Health Art Tour. En de winnaars van Holland's Got Talent 2025, Vlad en Veronica, komen zaterdag 24 oktober naar Theater De Landing in Amstelveen. Het Oekraïense dansduo en levenspartners zijn op theatertournee met hun programma Revelation. In drie persoonlijke dansstukken

0: vertellen Vladislav en Veronica over hun gedwongen vertrek uit Oekraïne tijdens de oorlog en het opnieuw opbouwen van hun leven en carrière in Nederland. De voorstelling gaat over angst, hoop, liefde en veerkracht. Ook de dans waarmee het duo de finale van Holland's Got Talent bereikte maakt deel uit van het programma. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix on with
4: Manhattan Funk.
3: Jam on Saturday.
5: Jam, jam,
3: Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix on. Jam FM.
3: Showtime.
4: Manhattan.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch

0: in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Wij zijn voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with
3: Ron Bunschoten.
2: Jam on Saturday.
4: Jam, jam,
2: Jam FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix On.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird

0: 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Weer een uurtje de lekkerste Jam Classics in Jam Mix On, de 60 minuten beatmix met dit uur onder andere Janet Jackson, de BB&Q Band, Stone, Lionel Richie, Alexander O'Neill, ABC, The Real Thing, D-Train, Aura. Maar we beginnen met Sly Fox met Let's Go All The Way. Veel plezier weer.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam, jam.
5: Jam FM.
4: Turn that damn music up.
1: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Goedenavond en welkom bij Jam Mix On. 24 80's tracks in de mix het komende uur met onder andere Midnight Star, Thelma Houston, Glenn Jones, Pauly Carmen, High Fashion,

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot